0: Inner Voice, Miskot, Agnel Radio.
1: I do.
2: I do.
1: Yeah, 6-5. I pay.
2: Country.
1: Yeah, 6-5 is there.
2: Is there.
1: Except Babs. Dit jij lopen daar zigzag laat ons komen koe.
3: Except Babs, dit is jij lo gauw die meren.
2: Hé, bapo. Hier komt die kwela kwelaam. Klop die goedjes van jij laat ons biggie koppas pas aan mij samen. Want jij laat ons boven.